As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

lees jouw laatste gedig. Met die opstaan besef ik, het is buiten reeds lig. Ik streel oor die roos en mijn duim begin bloei. Jij is niet weg, nee.

zeg je hoed en groet. Zeg van Ola is je goodbye. Duk voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky. Vrij als je bent, zonder grenzen wat je bent. Zeg van Ola is je goodbye, bonnie sky. Duk voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky.

Volg ons op Facebook @ Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: met alle skryfste Kate. Nou, hier is een wik 22 vir my ook, Mrs. Catch 22, want toe Ingrid Jonker oorlede is, in die brief wat sy geskryf het, natuurlijk sy is oorlede daar by Drie Anker Baai, nog een plek wat ek baie graag wil gaan,
1: ja.
0: En die see ingeloop, en sy het in een brief geskryf dat wanneer iets met haar moet gebeur, dat al haar skryfwerke gebrand moet word.
1: Wow.
0: En al haar briewe en so.
1: Wow.
0: Dit het nie gebeur nie, want hulle het geweet daar is iets.
1: Ek is baie blij.
0: Haar familie wou dit nie doen nie, so haar familie het alles oorgegee. Duitse museum het het gekoop en die Ingrid Jonker museum gemaakt, wat briewe is wat mense nog nooit gesien het nie.
1: Wow.
0: Briewe wat nog nie weer terug in Suid-Afrika was nie.
1: Wow.
0: Tot nou toe.
1: Wow.
0: Volgende jaar stig hulle die Ingrid Jonker museum in Suid-Afrika en al die stikke
1: kom hier na toe.
0: Kom hier na toe.
1: Oh, hoendervleis.
0: So die Jonker
1: sy
0: familie.
1: Sy kom huis toe.
0: Dit is precies dit. Ingrid Jonker kom huis toe.
1: Wow.
0: Al haar stikke kom huis toe. So ek is rechtig.
1: Waar gaan die museum wees?
0: Hulle het nog nie gesê nie, ek vermoed Kaapse kant toe. Natuurlijk
1: gaan.
0: Ons gaan een hele weie draai, want ons gaan een hele tour, want ons gaan Drie Anker Baai toe omgaan alles.
1: Ons
0: is geboren in Douglas, so daar is nog een klein dorpie wat ons kan besoek. En hoekom ek gevra het dat jy Bitterbessie Dagbreek laai, is want dit is die meest bekendste Afrikaanse gedig van haar. Vertaal in meer as 27 tale.
1: Wow.
0: Gesing deur, ek dink, meer as 27 van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars. Chris Chameleon, fantastisch in het gedoen. Mateen Jordaansen is nie die mooiste. So Bitterbessie Dagbreek is een van my gunsteling gedigte van haar en ek dink ons moet haar net eer met dit.
1: Sonder twyfel.

0: dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.
3: Maar wie is ons op de beklaai, als ons vir jou kan sê, en hier by lekker luisterstasie, is lekker om saam met jou te kerk. Dames en heren, ons maak het groot vermoere. Hoekom? Dat is vrijdag.
4: Dat is vrijdag,
3: man.
4: Oh, yes, dat is vrijdag.
3: Ja. Het is mijn laatste af en naweek, amper hierdie jaar.
4: Ja, het raak my besig.
3: Ja. Mm. Ja.
4: Ach, blessed to be stressed.
3: Ja, nee, ek ben my jaar uit verander, waar ek gewoonlik van baar tot baar gegaan het, gaan ek nou van instantie tot kerk, so dit is, dit is ja, een bietjie van een groot verandering. He.
4: Maar dit maar, is hoe ja. Mensenleven verander, so vind ek. Ek het, vrijdag was gewoonlik my grootste stress daar.
3: Hmm.

0: Seran, Seyar. Senedyan.
1: Senedyan,
0: Seyran.
1: Ay, Seyran.
0: Det är en ny namn. Seran, Seyar, ja, Seyran. Ja, go. Go, man. Det är prop, Seyran. Tino säger sout, mannen, sout. Net dan ik nie, sebi lekker luisterstasie. Nou, paar goeders, wat ons nog aan deurwerk hierdie lekker luisterstasie, maar ons het nog nuwe musiek, maar ons kan sê een drop.
1: Ons het, en ons kan eindelijk hierdie ene van Armand Hofmeyer drop, want hy het ook vir Marie gevra om te dans. En Marie wou nie gedans het nie, so toe maak hy nou maar een nuwe liedjie, nie? Nee. So, natuurlijk, die David Gresham Record Company is baie trots om hierdie ene uit te bring. Armand Hofmeyer sê, soek jou hier, soek jou nou, splinter nuwe treffer, wat amptelik van vandag af beskikbaar is.
0: Maar top treffers, maar natuurlijk nader as Rydelin sê, soek jou hier, soek jou daar, want hy sê soek jou hier, soek jou nou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Geboren.

Als iets in mijn hart wat mij bang maakt, is hierin niet de droom wat ik moet van. Als iets

as jy engel by my, dis ons natuurlijk ons eie Nicholas Lou. Ja, Manny Jackson, Kerbyk hier in die baie rond, een groot vriend ook van Luister FM. Ek sien hy sondagochtend ook al by die gemeentes van Christus, 9 hierdie ochend. Sien een paar kerke wat hy ook kom sing by, en ek weet, een paar jaar terug het Manny by ons kerk ook kom sing. So, dit is so lekker, dat hy homself beskikbaar stel om by paar gemeentes ook te kom sing. So, dankie Manny, dankie dat jy by ons keier, is tyd vir jou nuus.

was ijzig in die kop. Jou handen in jou hoed. Jou jas tot boor geknoopt. Jou glimlach zoet. En die echo van jou wegstem. En die woorden van jou groet. Le beloftes van jou omdraai.

vrou en eensam sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soek.

Als je één dag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen, kleef jij aan mij.

appel slik, is het tijd om mij recht te rek. Dan maak een man moet een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan? Als die reels jouw ziel opvreet, laat ons al die mieren breken. Dan maak een man moet een plan.

van jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

Dat zijn die klanken van ACDC met You Shook Me All Night. Lang net voor het Vaan Spinaar met Vatar Biggie Plaas toe. Tijd zo amper kwart voor drie, amper tijd voor mij om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive en hy gaan voor jou gezelschap hou en goeie muziek hier vanmiddag. Net hier op Luister FM. Manne, hier die een is net voor julle. Op 19 september hou ons die manne braai bij Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet de dag om die vier saam met goeie vrienden, heerlijke kos en die kans om een werkelijke verskil te maak. Alle fondse gaan naar die Koga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help ons om renoster teenstroopers te beskerm. Bring jou penne saam en staan saam vir renosters. Vir meer inlichting besoek gerust die Koga Rhino Sanctuary sociale media blad of contact ons op 042-293-2251.

Right in the beat, Jack Barrow, skedabikje. Slot op ze parapapapapa. Voor daar in is Big Nick samen met jullie, Big Nick Drive. Vandaag zijn topic, ik vraag voor jou. Wat was voor jou die ergste ding? Soos in, dit was die ding wat jy moest aanpassen. Kom eens sê dit so. Dit was een aanpassing geweest. Die grootste aanpassing toen jij de eerste keer samen met jou ander helfte begin woon het. Of het nou een girlfriend was, of een vrouw, een man, een kerel. Ik wil weten bij jou, wat was die grootste aanpassing voor jou toen jij nou begin woon het samen met een man, een kerel. Ik wil weten bij jou, wat was die grootste aanpassing voor jou toen jij nou begin woon het samen met jou ander helfte. Dis wat ek by

0: Jan Bloukas, vlug op Luister FM. En hy mooi liekie van Drums en Drum en Benies West, Jenning, voor daai, ne. Ons kyk een bykie na julle paar van julle boodskappe vir vandagse topic. Ek het jou bykie vroeger gevra, wat was die grootste aanpassing vir jou gewees toe jy ingetrek het? Vir die eerste keer nou saam met iemand gewoon het, jou man lief, of jou vrou lief, boyfriend, girlfriend, wat ook al. Hierdie sê net om saam met haar in een huis te bly tot vandag toe, so het lyk my klomp dinge. Wat sê Nella vir my?
1: Hi Big Nick, my grootste aanpassing was gewees om te kan kos maak. Ek het gehad en ek had het nog steeds. Ek kon nie eers eier gebak, opgekook, opgebraai het of wat ook al nie. Maar ja, nee, ek het daarom nou al in nou 40 jaar se getroude lewe, kan ek daarom kos maak en my man sê ek maak die lekkerste kos. Lekker naweek, bye.
0: Dankie Nella, ja, so leer ons maar, nee, so leer ons maar. Jy laat my nou dink aan hoe erg Afrikaanse families kan wees, nee, as ek nou moet terugdink. Ek sê nie dit het gebeur nie, maar ek weet van hierdie type dinge waar daar iemand in die familie introu niet en een dame, en is hulle in een Afrikaanse familie wat baie kos maak, en hierdie vrou kan nie kos maak, en dan word neergekyk, jong, altyd bykie sê, middag nie, ja, alles verander, maar daar is wat uitstaan, jou vriende kring vir nou baie, name van mense het skielik een sensitieve onderwerp geword, ja, dis die ding nie, dis, as jy dink aan, dis nie meer, ek hou van die persoon nie, dis hou ons van die persoon, want jy sê ook nou dinge soos, ons sal daar oor praat, ons sal daar wees. Dis nou, hier is nie meer een ek nie, dis een ons. Hou ons van die persoon? Dis baie moeilik, is miskien hou jy van die persoon en jou man of jou vrou hou nie van die persoon nie. Dit maak dinge baie moeilik. Lana sê, middag Bieknik, nadat ek lang by twee militaire hospitale in Wynberg loseer het en saans na werk by een lieflike gekookte maaltijd aangesit het, moes ek toe self dink wat en hoe om self te kook. Dit was soos een nachtmerrie. Ek kan so dink, ja, ek kan so dink. Dit is maar moeilike ding. Ek dink die kos maak is een situasie, dan natuurlijk, ek dink, hygiëne, wat jy nie gewoond is aan die ander persoon se dinge, jy weet. Seker maar die basisse klisjes is nou maar badkamer maniere. Hoe is die badkamer maniere? Dit is ook maar een ding, nee. Ons gaan muziek toe, jou Nick Flix lê om die draai, en kyk ek vir jou wat is op jou skerms groot en klein.

0: and gentlemen, this is your captain speaking. We are about to begin our descent to Bloemfontein. Weather on the ground is sunny. It's a lovely 23 degrees. Just ask you to raise your tray table, store your hand luggage underneath the seat in front of you, and open your window blinds. Cabin crew, your seats for landing.
1: Spook Wolf, Jody Yankees, Eddie Galway. Saki and Jesse Clegg, how dare you? And Zane and Taylor Swift, I don't want to live forever. Big Nick Salmet, yo, it's a Big Nick drive. Tijd van mij om tot ziens te sê. Dankie voor allemaal wat zo heel lieflijk samen met mij gekeerd het vannacht. Samen gespeeld het, samen gezeld het. En al die dingen. Al het ek jou omgekrap. Goed zo. Radio moet laat je iets voel. Het is die kruid ding van radio. Lach, huil, wat ook al. Vloek, rakwaad, dit is radio. Is persoonlik. Ek sê vir jou tot ziens, lieflik aan. Verder, geniet jou naweek. Ian Dederiks is op saam met jou vanaf 6 uur af. Ek is weer maandag terug. Selle tyd, selle plek. The Weeknd earned it.

0: over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

Rydelen met Wys vir my hoe. 5 minute net voor 8 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. As jy nog enige versoeke het, laat weet vir my op WhatsApp, line 082-333-667, standaard, data, tariewe geld.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Lekker blij in Amerika, maar pas op voor Bill Clinton. Rat soos Amerika de wild, soos bij al die worries van die land moet hy dra. In die nacht dan slaap die USA, dan speel hy harmonica.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

нормально. Реально. Es jij rondom mij. En tranen. Vier jij af voor mij. Vieren. Storm jij dier mij. Papieren. Testament van mij.